0: Hey Gerrit, ik ben Elfie, ja. Vertel maar zo. Je gaat het is. Anders kan we niet tegen moeten, maar het was wel heel erg om het eigen te zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier zeg, vraagje, want je bent binnenkort weg geloof ik. Heb je nog van die stickers van fuck de NVA weg? Je kunt er maar zo anders een pak bezorgen. Of ja, zeg maar wat je allemaal moet. As soon as possible. Thank you, man. Ciao, ciao.
3: Oui, Zwanke, reviens chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la raid. Récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu hier nog op aan om in stand te houden. Als het maar duurt, je pakt. Je hebt maar eens een belletje. Dikke bij ze. Yo.